0: Weet je nog?
1: Toen leef nog een reef was en wappies blijven gammers. Team of vakken tijd, ben op als waren zwabbers. Geen miauw miauw, mijn exen zie je snel verraad. GHB bestond het uit van 7XL. De best was fucking grimmig, want ze moesten ons niet. De mensen werden geslepen, maar het deed ons niet.

slabbers. Geen miauw miauw. Mijn ex is niet eens snel vertrouwd. GHB bestond een tijd van 7 gates to hell. De best was nog geen grimmer, want ze moesten ons niet. De mensen werden geslepen, maar het deed ons niet. Zo zijn ze.